jaar of de meer of de juur of de nir of daar of de oor. Hier of daar of de een of de moer of daar of de oor of de of. Meer of de juur of daar of de of de oor. Oor of de een of daar of de of daar of de oor of. Hier of daar of de oor of de oor of daar of de oor of.